Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

me a secret. I don't just want to know about any secret of yours.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Webwinkel Bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie al is bij Bol besteld, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

Toch mooi om deze nog eens terug te kunnen beluisteren. Robbie Williams en Angels. In de komende 2 uur nemen we terug kijken waar we vandaag en dergelijke meer nog naartoe kunnen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Vandaag donderdag kunnen we vanaf 17:30 bloed gaan geven. En dit dan in het ontmoetingscentrum Walnis in Women. En straks om 10:00 is er een fietstocht in naar Plassendalen.

0: Linda FM weerbericht.
1: Het is vaak zonnig vandaag, maar een lokale onweersbui die zit wel in de mogelijkheden. Het kwik die stijgt dan terug vandaag tussen 25 en 30 graden. En nog tot 15 augustus blijft het verder zomeren met 25 graden en goede 2-23 graden aan zee. Vaak schijnt de zon, maar een bui blijft.

Flip Collier. En vanaf vandaag is het eigenlijk zover, want dan wordt het strand in Nieuwpoort de place to be voor beachvolley Nieuwpoort. 11 dagen lang genieten van een unieke mix van sport, sfeer en zomerse vibes aan zee.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

De Jacksons en Blame It on the Boogie. Vandaag heb je om 19 uur in de parkies Head to Shower. Dat is dan in de Noordmanpark in Middelkerken. Er is ook nog een wandeling met een hits van Les Ypres naar Surbet. En dat gaat dan door vanaf 19 uur dus in Villa Les Ypres. Een praatavond over autisme op de werkvloer kan je vanaf 19.30 meemaken in de bibliotheek in de Populierlaan in Middelkerk.

Willie DeVille en Hey Joe. We gaan het eerste uur afsluiten met werk van Marshmello en Kelsey. Another drink.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt. Met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
2: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
3: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Huyts.
4: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 68 Mike.

I never loved you anyway. Dat weten we dan ook al, hè. De Sportdienst van Middelkerken die organiseert dinsdag aanstaande opnieuw zeezwemmen aan het sportstrand. De deelnemers gaan dan zwemmen bij laagwater met de stroming mee over een afstand van ongeveer 2 kilometer. Het zeezwemmen dat vindt plaats van 19:30 tot 20:30 en dat is toegankelijk voor de deelnemers van 16 tot 99 jaar. De deelnameprijs die bedraagt tussen €1,20 en €10, afhankelijk de formule je gaat meedoen. Meer informatie te verkrijgen via de Sportdienst van Middelkerken.

0: miss this magic with you.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

spinning around met Kylie Minogue en de bierliefhebbers opgelet, want zondag 16 augustus is het opnieuw tijd voor het Craft Beer Festival in Veurne. Dat is een sfeervolle appelmarkt, dat wordt dan opnieuw het decor voor een dag vol ambacht, gezelligheid en smaak. En 12 lokale en regionale brouwers schenken dan met trots hun speciaal bieren uit. Dus in je agenda opschrijven, zondag 16 augustus in Veurne, het Craft Beer Festival.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vaak zon gaan we zien vandaag, maar een onweersbui is zeker niet uitgesloten. Kwik stijgt naar 25 graden. En dan toch tot half augustus blijft het verder zomeren met een maxima rond 25 graden en enkele graden minder aan zee. Maar vaak verschijnt de zon en een bui blijft uiteraard ook mogelijk.

De Jet Airliner met Steve Miller Band. Wil je naar Alvering hem gaan? Wel, we maken afspraak zondag aanstaande, want dan is het terug Alvering hem crossed. In de Kolaert-Hillestraat keert de populaire Pik Dorser cross terug. En dit jaar wordt het evenement eigenlijk groter dan ooit, want naast de indrukwekkende pikdorsers verschijnen nu ook auto's en combi's. En de bezoekers mogen zich verwachten aan een onvergetelijke dag vol snelheden, modderstof, spectaculaire races en een gezellige sfeer. Zondag aanstaande in Alvering.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

René Froger met Crazy About You. Zondag en zaterdag trouwens ook al is er dus een internationaal volleybaltoernooi. En dit in het recreatiecentrum Haneveld in De Haan. De 52e editie gaat dan daar door. Het toernooi is zowel een ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen als een sportief en gezellig weekend voor recreatieve spelers. Het toernooi die start om 9:30 en eindigt om 19:00. Inschrijven kan je nog altijd doen. Volleybal De Haan.

0: jouw kamer.
1: We gaan blijven slapen met snelle en maandje drop voor vandaag. Morgen, vrijdag, heb je nog eentje te goed van mij, de vroege vogels. En we beginnen er al terug aan om 6 uur. Fijne dag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat, dat schrijft de Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
1: Wie te maken krijgt met online haat, kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppen Uits.
3: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht. Iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan. Zo zal het nog altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Zomerse geluiden op Melinda Finn met Captain Jacks en samen met de Gypsy Kings hier en Get Up. Zo, we zijn er weer helemaal klaar voor. De komende twee uur hebben we hits en classics. En dit is de nieuwe Paul McCartney. Looking

Jelly Roll I'm Good. Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers wel, dat was een wereldhit in de tijd. Maar nu hebben Sabine en Paul Bruna daar een Nederlandse versie van gemaakt. Het is weer zomer.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bierliefhebbers, opgelet. Op zondag 16 augustus is het opnieuw tijd voor het Craft Beer Festival in Veurne. De sfeervolle appelmarkt wordt opnieuw het decor voor een dag vol ambacht, gezelligheid en smaak. 12 lokale en regionale brouwers schenken met trots hun beste speciaalbieren uit. Bovendien krijg je de kans om de brouwers persoonlijk te ontmoeten en meer te weten te komen over hun passie en vakmanschap.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Tavares en More Than A Woman. Ben je benieuwd wat er in de streek is gebeurd? Wel, dan moet je zo dadelijk luisteren naar het regionale nieuws. Dit is nog Sabrina Carpenter.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Meessen lijkt mogelijk een dierenbeul actief. De voorbije dagen en weken verschenen in de plaatselijke Facebookgroep verschillende berichten over mishandelde of verdwenen huisdieren, vooral katten. In Veurne heeft een brand gewoed op de middenberm van de E40. Het vuur breidde zich uit over een lengte van ongeveer 1 kilometer. De brandweer van Veurne die bluste de brand en sloot met een signalisatiewagen één rijstrook richting Frankrijk af. In Wijnendalen bij Torhout is woensdagavond een zware brand uitgebroken op een stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en pluralia die vatten vuur tussen de bomen. De rookpluim die was kilometers ver te zien. Op het strand van Oost-Tuinkerke is een man zwaar gewond geraakt bij een kitesurfongeval. Door een plotse windstoot kwam hij hard ten val en het slachtoffer die moest ter plaatse gereanimeerd worden en is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De Spanjaardduin in Bredene, dat is het beschermd natuurgebied bij het Nekstrand, wordt volgend jaar volledig afgesloten. Burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, wil zo een einde maken aan de seksuele handelingen die er plaatsvinden. Sinds de opening van het Nekstrand begin april zijn er al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor openbare zedenschennis in de duinen. Het voormalige Dadi-park in Dadizele krijgt een nieuw leven. 25 jaar na de sluiting zal het populaire pretpark heropenen als een waterlandschapspark. Buurtbewoners die koesteren nog altijd warme herinneringen aan wat ooit het prettigste pretpark werd genoemd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Later op de dag ontwikkelen er zich stapwolken en wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust verschijnen er later opnieuw bredere opklaringen. Het is ook frisser dan de voorbije dagen, met een maxima van 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht wordt het dan geleidelijk licht bewolkt tot helder. Morgen vrijdag start zonnig, later verschijnen er opnieuw enkele wolkenvelden, maar aan zee en ten zuiden van Saint-Maurice blijft het meestal vrij zonnig. De maxima die liggen ook morgen rond de 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Uit de zomer van 1989, Kaoma en Danzando Lambada, het was destijds de opvolger van de Lambada. Goedemorgen, we zijn toe aan deel 2 van de muziekdoos. Wees welkom.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

En dan zijn we toe aan ons dagelijks overzicht van de avondmarkten aan de Belgische kust. Er zijn er twee vandaag, namelijk in Wenduinen op de Zeedijk vanaf 16:30. En er is ook vandaag een avondmarkt in Kokseide op de Zeedijk vanaf 17:00 deze namiddag.

Luc Steno en Ga dan wel, dat past perfect bij onze spreuk van de dag. Want verspil je tijd niet door uitleg te blijven geven. Sommige mensen horen alleen wat ze willen horen.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Coldplay in een samenwerking met Little Sims en The Burna Boy en We Pray. Ja, we zitten terug met beide voeten in Vlaanderen. Is er hier ergens een nooduitgang? Is de vraag van

Uit dat geweldige jaar 1977, Marie, Myriam et l'oiseau et l'enfant. Hip hip hoera, morgen is het vrijdag. Hè? We gaan de trein nemen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Wenduinen bij De Haan is gisteren een zware brand uitgebroken in een appartementsgebouw op de hoek van de Ringlaan en de Kerkstraat. Op de eerste verdieping sloegen de vlammen naar buiten. Ook een tweede appartement liep zware schade op en is vermoedelijk onbewoonbaar. Op het strand van Oostuinkerke is een man zwaar gewond geraakt bij een kitesurfongeval. Door een plotse windstoot kwam hij hard ten val en het slachtoffer die moest ter plaatse gereanimeerd worden en is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. Het voormalige Dadi-park in Dadizele krijgt een nieuw leven. 25 jaar na de sluiting zal het populaire pretpark heropenen als een waterlandschapspark. Buurtbewoners die koesteren nog altijd warme herinneringen aan wat ooit het prettigste pretpark werd genoemd. In Meessen lijkt mogelijk een dierenbeul actief. De voorbije dagen en weken verschenen in de plaatselijke Facebookgroep verschillende berichten over mishandelde of verdwenen huisdieren, vooral katten. De uitzonderlijke droogte van de voorbije weken zet de vissen in de West-Vlaamse beken en rivieren onder druk. Door de warmte bevat het water minder zuurstof en is de vervuiling groter dan normaal. Toch blijft de dienst Waterbeleid West-Vlaanderen geruststellend. Volgens Jan van de Kaveijen zijn de vissen voorlopig nog niet echt in de problemen gekomen. In Veurne heeft een brand gewoed op de middenberm van de E40. Het vuur breidde zich uit over een lengte van ongeveer 1 kilometer. De brandweer van Veurne die bluste de brand en sloot met een signalisatiewagen één rijstrook richting Frankrijk af.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Later op de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust verschijnen er later opnieuw bredere opklaringen. Het is ook frisser dan de voorbije dagen, met een maxima van 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht wordt het dan geleidelijk licht bewolkt tot helder. Morgen vrijdag start zonnig, later verschijnen er opnieuw enkele wolkenvelden, maar aan zee en ten zuiden van Sambre en Maas blijft het meestal vrij zonnig. De maxima die liggen ook morgen rond de 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Vastgoedtrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
2: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
1: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Ik wil vanuitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
1: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Het onschuldig ogende zangeresje van destijds, eind de jaren 80, is uitgegroeid tot een ervaren rot in het vak wat betreft, ja, zangeres natuurlijk. Hè. Miss Spillebeen was dat Kali Minauk net na 12 uur. And I believe in you.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: 6 augustus vandaag. Het is vandaag een van de meest populaire Amerikaanse feestdagen. Het is vandaag National Root Beer Float Day. Dat is een dag ter ere van het eten. Ja, daar in Amerika, wat eten betreft, kunnen ze er wat van, hè. Zit jij aan tafel, eet die bijzonder smakelijk en geniet van een nieuwe Club De Wit tot 2 uur. Let's go bien la

De man, de zanger Joost Zwegers met zijn als het ware droepie ogen. Geboren in Nederland, maar al een geruime tijd woont hij bij ons in Vlaanderen. Had met zijn band Novastar zijn eenmansband als het ware, Novastar, een dikke hit te pakken in 2000 met het door ons gedraaide Wrong. En nu Queen, bij deze plaat hoort echt wel een van de leukste videoclips aller tijden. Ik heb het over I Want to Break Free.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

0: Laat mij verder gaan.
1: De stilte van de stad werd nog eens bezongen door Dana Winner. Nu Jimmy Cliff, de Jamaicaanse reggae-zanger die in 1968 doorbrak met de single Wonderful World, Beautiful People. Dat was het begin van een succesvolle loopbaan, want daarna heeft hij nog hits gescoord met onder meer Wild Wild World, Reggae Night, Hakuna Matata en deze You Can Get It If You Really Want.
2: Club De Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 6 augustus vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1945. De eerste atoombomaanval ooit wordt uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog op Hiroshima. Gevolg 70.000 doden. 1965, het Beatles-album Help komt dan officieel uit. 1990, de VN, de Verenigde Naties, kondigt sancties aan tegen Irak na de inval in Kuwait. Met 13 stemmen voor en 2 onthoudingen, die van Cuba en Jemen, beslist de Veiligheidsraad om economische maatregelen te nemen. 1991, het Franse automerk Peugeot trekt zich terug van de markt in de Verenigde Staten. 1996, de groep de Ramones geven hun laatste optreden en dat in Los Angeles. 1997, een vlucht 801 van Korean Air, een Boeing 747 stort neer in slecht weer bij de landing op Guam International Airport. Gevolg 228 doden en 26 overlevenden. 2005 in Frisco, de noordelijke voorstad van Dallas in de VS, wordt het Pizza Hut Park officieel geopend. 2011, de radicaal-islamitische terreurbeweging Al-Shabaab trekt zich terug uit de Somalische hoofdstad Mogadishu. 2016, de Belg Greg van Avermaat behaalt de houden medaille in de wegwedstrijd wielrennen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. 6 augustus prijkt op de kalender. Dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Lekker dansen geblazen met Tu Fabiola en Niels van Zaand. Dat was Everywhere I Go.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: Nu nog tot aan de airplay van deze week, Tears for Fears. De naam van de band is afgeleid van een therapiesoort waarbij patiënten worden aangemoedigd om te huilen en te slaan om gevoelens tot uiting te brengen. Hier zijn ze met Mad World. MUZIEK

0: nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
4: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: All I Wanna Do en Shallow Crow op deze 6 augustus. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Wayne Fontana. De Britse zanger overleed in 2020, was 74 jaar. Ook Rick James overleed op deze dag. De Amerikaanse zanger deed dat in 2004, werd 56 jaar. En ook deze Willie DeVille overleed op 6 augustus in het jaar 2006. De Amerikaanse singer-songwriter werd 58 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Mocht dit gedraaid worden op een zwoele zomerse avond, dan kan dit zeker tellen, hè. Willy DeVille was dat en Hey Joe overleden op deze 6 augustus. In het jaar 2009, deze Amerikaanse sing- en songwriter werd 58 jaar. Straks deel 2 van Club De Wit op deze donderdag. Dat is voor na het nieuws van 1 uur.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit is Club De Wit.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
1: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Sinds 1987 brengt hij al platen uit, deze Jamaicaanse reggae- en dancehallzanger. Maar in 2003 was het er boemk op in de hitparade met het door ons gedraaide No Letting Go. Je hoorde Wayne Wonder.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Vandaag dag 7 van de 10 van de Lokerse feesten. Met vanavond op het podium onder meer Young Yellow, de jeugd van tegenwoordig, de Streets en Zwangere Guy. Dus dat is echt wel iets om naar uit te kijken daar in Lokeren. Jij daar van harte welkom in deel 2 van Club De Wit.

Natalie Imbruglia, de zangeres die net zoals Kylie Minogue en Jason Donovan begint als actrice in de soapserie Neighbours. Natalie Imbruglia stapt uit de serie om muziek te gaan maken en scoort een wereldwijde hit met deze hier, Thorn. Dat succes weet ze daarna nooit meer te evenaren. Haar laatste LP, White Lilies Island uit 2001, was het laatste wapenfeit, maar leverde geen hits op.

0: al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: Droom jij over mij vannacht en de nieuwe Yves Berendsen hier bij Melinda FM. Met als handelsmerk de doordringende stem van zanger Frankie Valli waren de Four Seasons in de jaren 60 een van de meest populaire en succesvolste groepen uit Amerika. Ook bij ons bekend dankzij onder meer deze December 1963, Oh What a Night.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Met andere woorden, mannen worden niet aanvaard, worden niet binnengelaten, want we hebben het hier wel degelijk over een Ladies' Night. Dat waren die van Kool en de Gang op deze 6 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Kenny Philippaerts is jarig, een van de Vlaamse zangers bij Get Ready, wordt er 43. Gary Halliwell, de Britse zangeres bij de Spice Girls, wordt er 54. En Vinnie Vincent, de Amerikaanse gitarist bij Kiss, wordt er 74, net zoals de laatste bekende jarige uit de muziekwereld. De Nederlandse toetsenist is dat van deze Keijak. Ton Scherpenzeel wordt er dus ook vandaag 74.

0: Wat blijft het een schitterende plaat, maar enkele jaren geleden heeft de vandaag jarige Ton Scherpenzeel, vandaag 74 jaar een toetsenist, bij deze Nederlandse progressieve rockband Kayak nog toegegeven dat ze eigenlijk verbaasd waren over het succes van deze plaat hier. Kayak was dat dus, A Rattless Queen.
1: Melinda 12-2. Dit is Club De Wit.
0: En nu de zomer nog eens opsnuiven met deze plaat hier uit de midden jaren 80 van Silver Pozzoli. Het is Step by Step.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: The Four Non-Blancs en What's Up.
1: Club de Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 2011 voor Taka Bro en Takata. Een korte vertaling van het nummer luidt als volgt. Kijk hoe ze tegen me zegt, Takata, dat het feest gaat beginnen. Takata, de mensen dansen de Takata en de hele wereld schreeuwt Takata. Goed voor 19 weken hitparade met als hoogste positie de nummer 5.

Palingpop op zijn best. Muziek dus uit Volendam van Jan Smit. Dat was Stilte in de Storm. Deze storm, wat betreft Club de Wit op donderdag, is bijna dan toch gaan liggen. Klaartje met The Purple Disco Machine en All My Life. Maak er nog een fijne muzikale dag van. En tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In Bredene is gisteren een man van 64 om het leven gekomen bij een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan een oversteekplaats op de Koninklijke Baan. De Spanjaardduin in Bredene, dat is het beschermd natuurgebied bij het Nekstrand, wordt volgend jaar volledig afgesloten. Burgemeester van Bredene, Kelly Spelier, wil zo een einde maken aan de seksuele handelingen die er plaatsvinden. Sinds de opening van het Nekstrand begin april zijn er al bijna 50 processen verbaal opgesteld voor openbare zedenschennis in de duinen. In Wijnendalen bij Torhout is woensdagavond een zware brand uitgebroken op een stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en pluralia die vatten vuur tussen de bomen. De rookpluim die was kilometers ver te zien. Aan de oostkust slaan 4 politiezones de handen in elkaar in de strijd tegen transmigratie. Daarvoor zetten ze een opvallend nieuw hulpmiddel in. Een drone met vaste vleugels. Het toestel stijgt op in Zuijenkerke en kan zowel overdag als 's nachts tot 100 kilometer ver vliegen. De uitzonderlijke droogte van de voorbije weken zette vissen in de West-Vlaamse beken en rivieren onder druk. Door de warmte bevat het water minder zuurstof en is de vervuiling groter dan normaal. Toch blijft de dienst Waterbeleid West-Vlaanderen geruststellend. Volgens Jan van de Kaveijen zijn de vissen voorlopig nog niet echt in de problemen gekomen. In Meessen lijkt mogelijk een dierenbeul actief. De voorbije dagen en weken verschenen in de plaatselijke Facebookgroep verschillende berichten over mishandelde of verdwenen huisdieren, vooral katten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Later op de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust verschijnen er later opnieuw bredere opklaringen. Het is ook frisser dan de voorbije dagen, met een maxima van 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht wordt het dan geleidelijk licht bewolkt tot helder. Morgen vrijdag start zonnig, later verschijnen er opnieuw enkele wolkenvelden, maar aan zee en ten zuiden van Sambre en Maas blijft het meestal vrij zonnig. De maxima die liggen ook morgen rond de 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 23 Stef Tielemans.

0: Peter Gabriel. Hij liet zich in de tijd inspireren door de soulmuziek uit de jaren 60 en maakte van deze Sledgehammer zijn grootste internationale hit. En achter die speelse titel schuilen heel wat dubbelzinnige verwijzingen als je goed hebt geluisterd. Maar het is vooral een nummer dat na al die jaren nog altijd staat als een huis. En wij staan hier ook alweer tot 3 uur, een nieuwe zomermatinee op deze donderdagmiddag hier bij Melinda FM.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.
2: Where I go, I feel that.

0: We zijn zo gelukkig in alles wat te doen, ook in de liefde. Dat was Ace of Base. Het is zomer. Ken je dat? Dat heerlijke geurtje na een zomerse regenbui waar we nu op zitten te wachten. Daar bestaat zelfs een naam voor. Petrichor. En die geur ontstaat wanneer regendruppels oliën uit planten en bacteriën uit de bodem meenemen. Een zomerbui ruikt dus letterlijk naar de natuur.
1: Zomer. Matinee.

starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Er staat letterlijk op wacht, wait for you. Dat was Miles Smith bij Melinda FM. We gaan richting 2:30. Maar ondertussen zeg ik u ook nog eens, fijn dat u meeluistert. Dat vinden we altijd leuk. Dit is Rocky Burnett en Tired of Towing the Line.

0: Kraftwerk, dat waren een van de pioniers van de elektronische muziek en die inspireerden later artiesten als Depeche Mode, Pet Shop Boys en zelfs Daft Punk. En de Model, die verscheen al in 1978, maar werd pas een wereldhit toen het in 1982 opnieuw werd uitgebracht. Het nummer gaat over een succesvol fotomodel.
1: De cocktailplaat.
0: Ja, we zijn een beetje te vroeg, maar dat kan geen kwaad, want dit is een heerlijke Belgische zomerplaat. De cocktailplaat voor deze donderdag. Dit zijn de Dinky Toys en Bea Luna.

Ja, de teksten tegenwoordig, die kunnen wel zwaar doorwegen. Ariana Grande en Hey Did I Made You Love Me. Goedemiddag iedereen, welkom bij Melinda FM. Of je nu onderweg bent naar zee, je geniet van een terrasje hier aan de zee of heerlijk ontspant in de tuin. Wij zorgen voor de perfecte soundtrack op deze zomerdag. Met elk moment muziek die jij kent. De grootste klassiekers en daarnaast natuurlijk ook de mooie hits en gezellige verhaaltjes hierbij.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Als ik het me nog goed kan herinneren, dan was een paar maanden geleden Udo met Yamina nog de airplay hier bij Melinda FM. Het is en blijft zijn recentste hitsingle.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de zomer van
0: 1967, want op 19 augustus van dat jaar bereikt Scott McKenzie met San Francisco de nummer 1 in Vlaanderen. Het nummer geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas, die groeit uit tot het anthem van die legendarische zomer. Wereldwijd worden miljoenen singles verkocht en tot op vandaag blijft het een tijdloze klassieker.
1: Het muzikale hitdossier. Zomer.

is een gouden klassieker uit de 70s. We gingen terug naar 1975 met de heren van Moment en What Now? En het verhaal over girls. Zometeen Maarten de Wit met de Rotonde. Nog altijd in vervanging van Luc Dely die op vakantie is. Om 4 uur is er Jan Snel met de Spits. En om 5 uur de Turbulentieshow met Jacques van België. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3 voor een nieuwe zomermatinee. En vandaag verlaat ik u met deze van Dua Lipa. Nog een fijne donderdag. Tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Emergency.

Donderdag 6 augustus 2026. Een hele fijne middag en welkom bij Melinda FM. Welkom bij de Rotonde die ik vandaag mocht openen met de Miami Sound Machine. En Dr. Beat, de hitwaarde zangeres Gloria Estefan, haar grote doorbraak mee beleefde. Tot 4 uur zijn we weer samen. Fijn dat je luistert. En uiteraard een hartelijk woord van dank aan Stef voor de matinee van de net.

De temperaturen liggen vandaag gevoelig lager dan de voorbije dagen. Je zou dus kunnen zeggen dat de hittegolf voorbij is, maar geen paniek. Dit weekend stijgen de temperaturen dan toch weer een beetje. Dus mag je wel zeggen, de summer is crazy. Volgende week zaterdag 15 augustus vindt in de centrumstraten van Oudenburg de 41ste internationale rommelmarkt plaats. Bezoekers kunnen er van 7 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds langs ongeveer 450 standen. Goed voor ruim 5,5 kilometer aan antiek, brokanten en tweedehandsvondsten snuisteren. De toegang is volledig gratis. Volgende week zaterdag dus 15 augustus de 41ste internationale rommelmarkt in Oudenburg. Dit komt uit de Melinda FM Top 30.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Als je goed luistert naar dit nummer, dan hoor je het verhaal over familie, afkomst en de strijd om jezelf los te laten van het verleden. Alex Warren en Jelly Roll waren dat met Bloodline. Zo dadelijk neem ik jullie mee naar 1963, heel lang geleden dus, met Jan en Dean en Surf City. Maar ook deze nits steken vandaag in de playlist, dus horen ze gedraaid te worden. Hier zijn de Dutch Mountains.

Philip Robrecht, de man die zijn teksten zelf schrijft en componeert. We kennen hem uiteraard van de grote hit Magie, maar ook dit mocht het best zijn. Vurige tongen. En Marco Borsato is opnieuw in de rechtbank verschenen. Borsato wil bijna €391.000 terug van de Nederlandse staat voor de advocaatkosten die hij maakte in de onduchtzaak tegen hem. Borsato werd begin december vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, waarna het Openbaar Ministerie besloot niet in beroep te gaan. De rechtbank bekijkt nu of het volledige bedrag wordt toegekend. Als daar discussie over is, volgt op 4 november een zitting. Ondertussen ontkent het management van Borsato de geruchten over een eventuele muzikale comeback.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

En ook dit nummer straalt alleen maar zomer en zon uit Club Tropicana van Wham. Dat komt uit 1983. Ik heb nog een klein regiotipje. Volgende week woensdag 12 augustus vindt op de Zeedijk in Blankenbergen een gezellige avondmarkt plaats. Van 17 tot 22 uur kunnen bezoekers langs talrijke kraampjes genieten van allerlei streekproducten, mode, accessoires, decoratie en leuke hebbedingetjes.

0: say you should take it off.
1: Jason Derulo en Michael Bublé, Spicy Margarita. Mooie plaat om mee uit te gaan op deze donderdagmiddag. Ik dank jullie voor het luisteren. Zo dadelijk is er de Spits met Jan Snel. Graag tot morgen, even over 3 is er een nieuwe rotonde.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Bredene is gisteren een man van 64 om het leven gekomen bij een aanrijding met de kusttram. Het ongeval gebeurde aan een oversteekplaats op de Koninklijke Baan. Op het strand van Oostuinkerke is een man zwaar gewond geraakt bij een kitesurfongeval. Door een plotse windstoot kwam hij hard ten val en het slachtoffer die moest ter plaatse gereanimeerd worden en is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. In Meessen lijkt mogelijk een dierenbeul actief. De voorbije dagen en weken verschenen in de plaatselijke Facebookgroep verschillende berichten over mishandelde of verdwenen huisdieren, vooral katten. In Wenduinen bij De Haan is gisteren een zware brand uitgebroken in een appartementsgebouw op de hoek van de Ringlaan en de Kerkstraat. Op de eerste verdieping sloegen de vlammen naar buiten. Ook een tweede appartement liep zware schade op en is vermoedelijk onbewoonbaar. De uitzonderlijke droogte van de voorbije weken zet de vissen in de West-Vlaamse beken en rivieren onder druk. Door de warmte bevat het water minder zuurstof en is de vervuiling groter dan normaal. Toch blijft de dienst Waterbeleid West-Vlaanderen geruststellend. Volgens Jan van de Kaveijen zijn de vissen voorlopig nog niet echt in de problemen gekomen. In Wijnendalen bij Torhout is woensdagavond een zware brand uitgebroken op een stort- en verzamelplaats. Enkele tientallen vierkante meters afval en pluralia die vatten vuur tussen de bomen. De rookpluim die was kilometers ver te zien.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Later op de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust verschijnen er later opnieuw bredere opklaringen. Het is ook frisser dan de voorbije dagen, met een maxima van 20 tot 21 graden. Vanavond en vannacht wordt het dan geleidelijk licht bewolkt tot helder. Morgen vrijdag start zonnig, later verschijnen er opnieuw enkele wolkenvelden, maar aan zee en ten zuiden van Sambre-Maas blijft het meestal vrij zonnig. De maxima die liggen ook morgen rond de 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM 45 Jan Snel. Yeah.

Noem dit gerust maar een Vlaamse klassieker, Jimmy Frey, Yet I Know. Goedemiddag, welkom erbij. 4 uur geweest, dit is alweer een nieuwe aflevering van De Spits.

Stevig werk van die van de Clash. Should I stay or should I go? Vandaag cijfers gepubliceerd in het laatste nieuws. Wat brengt een beachbar op? Of beter, wat brengen de beachbars op voor de diverse gemeentes? Wel, Knokke Heist is daar de kampioen met 1.200.000 euro. Gevolgd door Middelkerken en Westende, 772.000 euro. Blankenbergen op de derde plaats, 550.000 euro. Daarna volgen ook nog Oostende en Nieport.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

uit 2024, Rosé Bruno Mars, APT. Ik zoek elke dag naar een goed nieuwsbericht en dat wordt moeilijker en moeilijker. Slecht nieuws, dat vinden we wel. Zo staat er ons een prijsstijging tot 20% te wachten op groente.

Cliff Richard, die zijn tijd ver vooruit was, heeft het over de transitie. Tenminste, dat vermoeden wij van Sam naar Samantha. Goed nieuws, ja zeker. En of er mirakels bestaan. Een kat die 17 jaar lang vermist was in Frankrijk is nu plots weer terecht. Het sprookje werd realiteit dankzij de bosbranden die de streek rond Bordeaux teisterden. Binnenkort zal Mozart, want zo heet de kat, worden herinnerd met haar vroeg

Het was altijd al het geliefkoosde gespreksonderwerp van de Vlaming. En het is er niet op gebeterd de laatste weken. Dat heeft te maken met de droogte. We hebben het natuurlijk over het weer. En ik heb het weerbericht er even bijgenomen. Vandaag temperaturen tot 21 graden. Dat is comfortabel. Volop zon. Af en toe wat onschuldige wolkjes. En dat blijft zo de komende 8 dagen. Morgen 22 graden. Zaterdag 24. Zondag en maandag 26. Als ook dinsdag. En vanaf woensdag zou het weer extreem warm worden naar 29 graden. En volgende week donderdag staat er zelfs 34 graden. Alsjeblieft.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Het leven.

0: Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

actrice en zangeres Tracy Ullman met een nummer uit 1983. Deze Breakaway. We zijn er al wel eens doorgekropen en u misschien ook. We hebben het over het oog van de naald. Flair.

Eerst hadden we Sabrina Carpenter, klein van stuk, maar groot van stem, zeg maar, met Taste. En daarna Belgisch werk van Touch of Joy, Ready for the Summer. Bent u ook ready voor de turbulentieshow? We hopen het maar, want dat komt er zo dadelijk aan. Wij zijn er morgen terug vanaf een uur of vier. Nog een prettige donderdag toegewenst. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou 1 persoon opgepakt zijn, journaliste Rosalie Pieters.
2: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat het niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats hier.
1: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
3: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
1: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Thiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Thiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint. Naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Thiam werd al 3 keer Europees kampioen op de zevenkamp. En ze is ook 3-voudig Olympisch kampioen in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Daarmee heeft hij absoluut de hitparades bereikt in 1984. Deze van China Crisis met Wishful Thinking. Aangename temperaturen en het komende uur ook aangename muziek.
1: De Turbulentie Show met

0: Waar is toch de mooie tijd toen je zo'n jaar of 14 was en als je op vakantie ging en zomerliefje had, dan kon je er dagen niet van slapen. Het was nog even Playa Hiti met The Summer is Magic in die turbulente show.
1: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Er zaten maar enkele grote hits die genoteerd stonden in de hitparades, deze Taylor Dane. En het was er eentje uit 1987, Prove Your Love. En dat bewijzen wij vandaag in die turbulente show met Goud van Oud.

0: Vertrek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Door de jaren heen grote fan geworden van deze dame. Dat was nog even Lady Gaga in de donderdagse aflevering van die turbulente show met de Dead Dance. Ondertussen 16 minuten voor 6. De hits die blijven in jullie richting uitkomen.

Dit zijn nu eenmaal van die klassiekers die de dag van vandaag nog altijd vers in het geheugen liggen. Het was Stephanie Mills met Never Knew Love Like This Before. Ik wil vrij zijn. Het is Lisa Lewis.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselotte Aerts.
2: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn, dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
1: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
3: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
1: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt-het-vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt-het-vuren. En een dubbelslag voor de Nederlander Bart Lemme in de Ronde van Polen. Hij was de sterkste in de vierde etappe op een aankomst bergop en wordt ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd tweede, de Fransman Axel Laurens eindigde derde. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendiensten om te investeren in anti-drone systemen.
2: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 50 miljoen euro counter-drone maatregelen die

0: toe in intensiteit als je verschillende keren zwemmersjeuk hebt.
1: Om de zwemmersjeuk voor te zijn, trek je best je zwemkledij zo snel mogelijk af en neem je best een grondige douche. Voetbal. In de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs tot 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen. Want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
2: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan. Omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
1: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar.

0: Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

on your own.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.